No rain, no flowers, dat waren natuurlijk de Amerikaanse Black Keys. Die Marlowe's, een Thailanders band. Dan gaat het muziek als Thailander van die vooral. Dat is goed smaken, wat een. Over, ik zet stikkertje. Nee, geen angst. Missie wat een bij seks te zoomen.